0: krijg het even. Ook een post. Standby. Can you post at working place, please?
1: Well, 13 copy.